Nennt sie Wacht F. De mensen die het nog niet weten, dat is de dog Reverstein! Komt ie dan, hè?